0: okolachi
1: okola
0: yali nokukola obo kitegeere omuntu nasala onti nze nimemba wa parliament ngababuunganga ngabasimanya kibuzagira emirimu erojo okolotinga omubaka avire mu parliament nga panado we yali panado nga bwatuka mu bantu akati amuganda ngo lyoti ayerere yagemayo yabochayo so ngabakulembeza ife mugabe ibintu ebyo byemuli kweyendera timwerabira mirimu gire mitongole secondly nti bwotandika okugaba otyo waliwo ekisere kituukanga obusobozi gabiri obwiramu okugaba because oba wakifuula continuous obusobozi obwiramu okugaba bukendeire bwotagaba okidike bewawaaku batalinga gati omusaada waimwe omusaada waimwe yawa mukulu kabiri bakukyawainga olwedde abairenga abawa kubwerere wabula te lwafeirinza okugaba batandika okuba ti omusaada muna yepikiranga bwerere
2: wano twalina abantu abagabi wano twalina olabi Moses Grace balieku nga mu constituency y'abaana bafuna ebitabo bya bwerere ayi kyatuuka ekiseera nga tali ebigaba kyamukostinga
0: mukitegeire
2: ayi wabula nze nina obweraliikirivu ku Dr. Amidu ku masomero ga gavumenti gaali kuwaduuma amasomero gajatunda duuma ow'abaana amasomero ga gavumenti private kale ate kayi abagaire nga tamwena atera ku kirozinga amasomero ga gavumenti ababedi masita bajatunda duuma ajokola duuma mwawa
0: duuma ekiro ebibiri doona badi aye otundo otye ekiro ebibiri ngu jija kuba mitwalo ikumi mitwalo ikumi
2: tibamugabana obona abasomesa ba gavumenti nomusomesa enda okubategeera nga obukuku bungi n'abasomesa abasaakawunga baali akukaabuugi n'abaana
0: abagavumenti
2: aba primary
0: abotibaba bulungi
3: aye nze ku ndowooza yange kabiri nsiima omukulembeza avaayo yategeera nti mu idwaliro waliyo ekibulayo afazaali yagezaako okutaawo kyasobola muisomero ekiriikosa abaana kulya yagezaako kubanga onaakoba nti abazaire buli mwana amutaireku ekiro ibiri ibiri omwana ku isomero baba twala ekiro ife twatwalanga ekiro isatu edaaduuma yes abazaire ntwaireku ekiro ibiri imwe mwongereku ekiro endala omwana asobola okulya aye waliyo abakulembeze ababaawo nga ye tasobola kola buweereza tasobola kukola n'ekyo okwetuula kwa katono agabira abaana
0: obukulembeze bwaira bwakyukamu nti abantu benda oba beemu oba kolere ku bizibu byabwe ekola ki
3: oyo naaba omukulembeze
0: ebyo nibyebenda
3: iyo mpibo naja
0: kyatuuka ku Asumani
3: asumanisalirwa
0: emirimu gyona gyona MP gyali n'okukola mu paalamenti yagikola gyona gyona yagikola
3: yes
0: yagikola gyona gyona ejja memba wa paalamenti
3: aye teyasigala mu
0: bantu aye kuba abantu n'abantu kababamu bati abantu bo benda biyakola ki
2: byamekereini
0: ebyo byamekereini ebyo byamekereini nga
2: aye gundi musaba ekintu kirala ngaali kugemera kwa abazaire n'amasomero anenza idukize nga abazaire nti okuliisa abaana ku isomero obuvunaanyizibwa bwaife
0: aye olemererwa otya ekiro eisatu
2: abuzaire oyo agaana omuzaire nga niwo ogya emotoka getwikire duuma osobola ofunaga ekiro eisatu
0: ife twanoonyanga mu nnimiro mwe basusubwire era nga ndi wadade emakandwa nga tujja twanoonya duuma mwe basusuire wayagana muduma ke
3: muno
0: obusigairemu at least no wefu
2: bakuno
0: niyo yowe omwana
2: ekire ekire isatu n'enkumi isatu da kusaba buli kiro lukumi lukumi
3: abazaire benda president Museveni aleete duuma ku masomero baliisa
0: abaanaenkumi
3: eisatu sente entono
2: okusesa
3: no enkumi eisatu diti lukumi nkumi ibiri nkumi isatu omwana aliisoma okumala emyezi
2: esatuaaibiaaaibiaaaibiaaaibiaaaibiaaaibiaaaibiaaaibiaaaibiaaaibiaaaibiaaaibiaaaibiaaaibiaaaibiaaaibiaaaibiaaaibiaaaibiaaaibiaaaibiaaibiaaibiaaibiaaibiaaibiaaibiaaibiaaibiaaibiaaibiaaibiaaibiaaibiaaibiaaibiaaibiaaibiaaibiaaibiaaibiaaibiaaibiaaibiaaibiaaibiaaibiaaibiaaibiaaibiaaibiaaibiaaibiaaibiaaibiaaibiaaibiaaibiaaibiaaibiaaibiaaibiaaibiaaibiaaibiaaibiaaibiaaibiaaibiaaibiaaibiaaibiaaibiaaibiaaibiaaibiaaibiaaibiaaibiaaibiaaibiaaibiaaibiaaibiaaibiaaibiaaibiaaibiaaibi
1: Chifu machikule maireku, chikusiwa, chirakira, tichikutuka, obo isabubi. Ni wali na chisudanga tichiku waku. Kozi salugave cough and flu syrup. Ate iwalumizi wa ulcers nga dikubi sabubi. Ofune chiketo, oba gasi munda. Iwe kozi sa, lugave ulcer syrup. Daagane mfamas ni mudrug shops donadona mu Uganda. Diaka kasibwa, nechitongule cha National Drug Authority.
4: Banna Uganda, katuwanjulire ngano ya Blue Ribbon. Engane y'omulembe eranga yitanirwa okwetola eggwanga lyonna. Nungi nnyo mukole ebyokulya ng'emigaati, chapati, amandazi, sumbusa, zikeke.